duizend mijl tussen jou en tussen mij. Is al niks wat groter is als die verlangen wat diep binnen in mij is. En jij, wat mijn hele wereld is.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Is jy oud of is jy jank, nachter of drank? Van kleins af al geleer om op een stuits te prank. Is jy wit of is jy zwart, bruin of rooi? In een hoed of in een jas jou beste baadje getooi. Maak die saakie,

gezegd. Rijk voor je wil hebben, het heb je al verteld. Ik smeer eens net jouw pel. Hoe kom je gezegd, die rokken te gaan leiden? Hoe kom je vertellen, dus je jammelt tussen het alliteriaal? Magisaki.

heb je al gezegd, dat ik veel voor heb. Het heb je al verteld, ik smeer eens in je pel. Hoe kom je gezegd, die rokken te gaan leggen? En hoe kom je vertel, is je jammel tussen taliteriaal?

0: kobeckými.
1: A ze dat lepšie spiertier. Ik weet niet, zeg je even mij, maar wijs eerst van mij jouw kuiten, papi. Zo, lekker dan!

sits upon Grison. Alles dat iets klinks, iets wat nog moet komen.

goed zoals goud en diamanten kan jongens lei. De meeste van ons denkt dus wat je in die

0: eerste die skatkus te kry.
1: Volg ons op Facebook en luister FM. Facebook en luister FM.

0: Wat kan de mensen zeggen na twee sekke liedjes? Ik wacht voor om Jannie om bekie iets te
1: zeggen. Je laat die muziekie praat werk doen, mijn vriend. Dit is wel van ons ook.
0: Ja, weet je, ik weet om Jannie, hij heel van sekke type muziek. En, ik wacht nou in spanning voor die man. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Altijd lekker om samen te kan keer. Hier natuurlijk. Op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Ik heb nou probeer om net twee liedjes te spelen, maar het is al klaar weer kwart hoor. Ik verstaan per keer niet hoe die tijd daar klopt. Maar
1: nie,
0: hier in die atelier.
1: Je hebt niet weer om nie naar die hoofse kantoor te gaan hier.
0: Nee, ik weet, het lijkt mij, ik wil net die worry, maar oké. Okay, dit is maar hoe dit is. En, ik zie nou eens baie te sê oor natuurlijk, die, en ik zie Gerkie, het jou gister gevra, New Zealand tegen Ierland, op Eden Park.
1: Mm-hmm.
0: Maar een moeilijke plek om te spelen.
1: Jo.
0: Die opleks het 83 keer van die 39 keer tegen Ierland gewen.
1: Ja, ik denk Eden Park is House of Pain. Jy gaan nie sommer daar regkom nie en kyk Ierland wil terugkom. Ek dink Ierland wil terug beweeg na waar hulle was 'n rukkie terug. Om op hulle, jy weet, want Ierland was gedig geweest. Kyk, jy weet self, dit kom nou van die wêreldbeker af wat ons maar gesukkel het as Suid-Afrika teen Engeland. 18 Ierland, excuse. Maar ja, ek dink daai gaan dit gaan na, soos hulle sê, it's gonna be a humdinger.
0: Ja, hy het nou al begin, denk ek. Nee, begin 8 uur. Ek sien hom nou.
1: Ja, het sal lekker wees as ons miskien net sulke updates kan kry van
0: daai. Ja, ek sal nou my superbrew aansit en dan vat ons dit van daar af. Maar grype mama, grype papa, die buurman, die buurvrou, die hond, die kat, die mop, die besem. Is tyd vir skoffel. Tyd vir boere musiek. Ver in jou kalari, wie se kind is jy en 'n wals vir Jessie, hier gaan ons.

Luister. Als ik heel dag hier pad rij, in mijn bakkie in die stad moet blij, wil ik die grondpad slaan. Als die stad mij in wil sluk, is het tijd om mij recht te ruk. Dan maak een man moest een plan. Ja, man maak een plan. Haat, van die 8 tot 5 mijn maat. Wil jij ook grondpad slaan? Wil jij ook grondpad slaan? Als jouw ziel opvreet, laat ons al die mieren breken. Dan maak een man ons een plan.

0: Die geskorste hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Faraz Khan, is uit die hospitaal ontslaan na beweerde sluipmoordpoging vroeër van dese maand buite sy huis in Newton in Gauteng. Dis die einde van hierdie nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lyk weer vir die naweek in die Ooskaap.
1: Luister FM weer.
0: Heel eerstens, jou maximum temperature vir vannacht zaterdag die 18de juli, Port Elizabeth, een maximum van 19 graden Celsius, uit en naag de Spersche wereld, en ons is natuurlijk hier in uit en naag, by uit en naag een vliegveld, een maximum van 20 graden Celsius. Jeffreys Bay, jylle vermag een maximum van 19 graden Celsius vir vannacht, alhoewel Noord 18, Bushu 21, Kraddock 20, Oost-London 20, Fort Beaufort 20, Graaf-Reinet 20, Gramstad 21, Mtata 23, Port Alfred 19, Port St. John's 21 en Queenstown 20 graden Celsius. Jou minimum en maximum temperature vir môre, Sondag die 19de Julie, Port Elizabeth 14 op na 18 graden Celsius, uit en naag Dispatch 13, 20, Jeffreys Bay 12 en 19. Alhoewel Noord 8, 18, Bushu 10, 21, Kraddock 9, 20, Oost-London 16, 20, Fort Beaufort 8, 20, Graaf-Reinet 11, 21, Gramstad 12, 21, Mtata 9, 23, Port Alfred 14, 18, Port St. John's 15, 21 en Queenstown 8 op na maximum van 20 graden Celsius. Dis al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaaf, die Suid-Afrikaanse weerdienst vir meer gedetailleerde weerbulletin, besoek gerus weathersa.co.za.

was ijzig in die kou, jou handen in jou hoed, jou jas tot boog geknoopt, jou glimlach zoet, en die echo van jou wegstem, en die woorden van jou groet, de beloftes van jou omdraai.

vers al het brand. En die warm van jouw woorden, fontein van mijn gemoed. Zou jij dat al zeggen?

0: Demi Limoer met daai gevoel. Volgende op die speellys, Jan Blom met Beautiful Jy, ook een plek opbeweeg van laasweek se derde posisie. Net hierna, tyd vir my om vir julle te groet.
1: Nommer 2.
2: Luister FM.

Top 20 trefferparade met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

ek weet jy het saam gesing, harde kole, hey man. Ja, saam met Rieke Snel, Aramtas, Bok van Blerk, as ook Refensie, hulle het saam gespan met harde kole. En dan ons eie kaptein, ons het een kaptein. Ek weet al was tyd wat hy die oogklap op ons aangehaad het. Hy is inderdaad ons kaptein, Good Darren. 34 minute na 1, John Durker, jou gasheer. Rechtstreeks hier vanaf die vliegveld in Uitenhaag. En ek sien die 4x4 het nou hier so beweeg. Het lyk soos een hele waterdam waar nou in is. En die skare bekyk dit en hulle geniet het toch so. Ja, het is daarom altyd wonderlik om te sien as mense hulle self so kan geniet soos vandag. En intussen deur ons program, daar by jou by die huis, gesels ons ook nog saam. Want is daar nou een ding is waarvan niemand kan wegkom nie. Ja, ons allemaal raak oud. En ja, as ons gelukkig genoeg is, wat ek maar dan eerder so sê, as ons gelukkig genoeg is, gaan ons allemaal een dag oud word. Jy weet. En dan een dag gaan ons hoop iemand bel ons. Ons gaan hoop iemand kom kuier. Of iemand onthou al net ons verjaarsdag. Of ons gaan op een punt kom waar ons net gaan hoop iemand gaan vra, hoe gaan dit net met jou vandag? En dit is ook om vandag so onderwerp so belangrik is. En ek het jou gevra, gee ons genoeg vir ons ouwer mense, ons ouwer bejaardes en ons kontry, of voel jy ons kan beter doen? En van ons vriende het al gesels, maar baie het ook nog julle mening daarom gegee nie. En ek voel persoonlik die manier waarop ons vandag vir ons bejaardes sorg, is waarskynlik hoe die volgende geslag eendag vir ons gaan sorg, nie waar nie. So stuur vir ons hi WhatsApp, dat ons jonge generasie kan hoor wat jy sê. Ons wil hoor, en ek wil ook hoor wat jy dink daar by die huis. En onthou, ons is vandag rechtstreeks hier by die Toyota Uitenhaag, 4x4 dag, ten bate van Aunt Meimering ouwe thuis, vir net R50. En jy, een wonderlike dag saam met ons families, al ons vriende hier, een groot verskil maak in iemand anders as se lewe. En dan wat sê jy van een bietjie Hillbilly Rock? Ja, en hierdie loop mooi af. Samen raai manne hier op die 4x4.

Middag John, jou onderwerp vandag is hoe van toepassing op my en my man. Die gesegde sê ons een ouer kan 5 kinders groot maak, maar 5 kinders kan nie eers tyd afknyp om te vra hoe dit gaan nie, afgesien van geld. Het gaan oor wat ek gedoen het vir my oudste, waarin ek baie belê het as kind en tiener. Speel woordeloos van Rudy Klaase, want ek is woordeloos Irina. Ja, Irina, ek het al die frase al gehoor, en het is so waar. Een ma kan na soveel kinders kyk, maar soveel kinders, 10 kinders, kan nie na ma kyk. Een ma kan na 10 kinders kyk. Baie dankie ook vir jou uitreik vanmiddag, en ek sal kyk vir haar prachtige snit. En dan kry ons nog baie boodskapies, ek is een bykie achter vriende, maar kom ons maak gauw eers weer muziek. Hier is al die 4x4 manne, bly ingeskakel. MUZIEK

Daar is Zabba en Dante en Dante. Net voor het val die mannen, hier keep moe something about a truck. 15 minuten na 2. Ek sien ons krijg nog steeds stemnotas en boodskapies. Ek weet nie of ons genoeg tyd gaan heen nie. En hier is nog baie boodskapies. Ek sien nou ons het nog een boodskap, ook vanuit Detroit. Daar sê luister, julle elke dag van Detroit, Michigan area. Sterkte aan my skoonma Lena. En liefde verlange na my vroukie Sonja en familie en vriende. Nog een maand en half, dan ek weer daar. Daai vier lange. Ons is bly om van jou te kan hoor vanmiddag hierso. En ja, jy het seker nou net wakker geraak daar. So 7 uur, 8 uur daar by jou, meneer. Hi John, het is tragies soms hoe baie bejaardes vergeet en verstoot word deur die samelewing en hulle eie kinders. Mense, dink jy daaraan dat hulle ook as hulle gelukkig is, dalk enig ook hierdie bejaarde stadium sal bereik nie. En dan moet hulle bid dat hulle ingesluit sal word deur jongere familielede. Daar is daarom nog mense wat nog harte het en omgee. Mooi middag en het kom van Veldblom af uit de naag. Veldblom, baie baie dankie vir jou boodskap. Ek stem volkome saam met jou, dis ook om ek vroeger gesê het. Dit is nou ons beurt. Dit is mense wat gehelp bou het aan hierdie dorp. En nou is het ons beurt om hulle te kan helpen.

0: Kranen drup, toiletten lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
2: Weg in een hoogvink.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op seder toe. Johan Plumbers, bekruise 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Dat is Alexis Jordan hier op Leister FM met Happiness. Dat is wat het is, happiness, nee. Voor alles is aan Leister FM, kan keier, nee. Vraag jullie natuurlijk een vraagje daar op je WhatsApp-lijn. Laat weet van mij 082-33-3367. Ik wil graag bij jou weet vandag. Moet paarkies wachtwoorden die op cellfone. Ik zie hele paar boodskies wat al deurkom hier. So bye bye, dankie dat jy saam met my gesels. Gaan nou een beetje kijken wat daar so aangaan. Maar kom ons vat hem lekker vast. Die boermuziek is op pad. Hier is ons Elf Wiggle met Roy Jakkels. Sitties.

0: net hier op Luifskuif met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: Kip Moorda, She's Mine. Dis nou so 4:30 hier op Luister FM. Ons gaan voor Jason Aldean en Kelly Clarkson is volgende met Don't You Wanna Stay Here a Little While.
1: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
2: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
1: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
2: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
3: Laerskool Lorraine, leer begin jou kind se toekoms.

0: that's the fact. Yeah, we're going to Jackson. Ain't never coming back. Well, we got married in a fever.
1: Dat's Johnny Cash en June Carter daar zo met Jackson. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Mijn naam is Rian Strydom. Kuier saam met jou tot en met so 20 voor 6 vanavond. Gaan lekker saam. Kuier Lorenko is net na my achter die microfoon. En ek gaan vir jou verder vat. Al die pad van die VSA, Amerika, ne? So nou het ingeskakel blij hier so op jou lekker luisterstasie. Kom, ons gaan voort. Ons gaan een beetje luister na James Johnston en Apple met Country is for Me.
2: Luister FM.
3: Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee. I'm proud to say that country is for me. Hey!

0: jong. Je moet een mooie aand daarna weer get en veilig rij huis toe. Dankie vir die program.
1: Baie dankie om Colin, ek het jou nogal lang klas gesien, waar ek moet nogal sê. Kom, ons gaan voort, soos aangevra.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

En het was Ed Sheeran met Castle on the Hill. Was het Dawn met A Knock Three Times. Was Armand Hofmeyer met Engel Noem. En Dozy met Pase Honne Maase Brak. Daar gehad. Soos versoek het net hier op die WhatsApp-lijn natuurlijk. Ons kyk na die volgende paar boodskappe wat deurgekom het. Cherie sê vir my, ons het gewen. En dan sê Ronel ook hierse vir ons het gewen. Sy sê, shampies. En ongelukkig, Ronel, kyk nou nie die stemnota speel nie, maar as jy vir my kan tik, dan kan ek het natuurlijk so uitsaai. Een boodskap sê, goeie naam, Springbokke, 43, wel is nul wel gedaan, bokke. Dit kom van Auntie Baby vanuit die naag. Hallo Auntie Baby, welkom, welkom. Een boodskap wat sê, onthou is nothing game, stop my love for you. Toe ek en my man uitgegaan, lekker oud daar, is nou 43 jaar getrouwd, van Marinda Olofs en awesome program en muziek. Nou, bye bye, dankie Marinda vir daai enekie ook. Een boodskap hier so, wat net sê, hi daar, die liekie wat vir my ver terugvat na my verlede is, ek wil oud word saam met jou, as ook ek... Kyk so diep in jou oë van gij. Mooi bly daardoor. Nou, bye bye, dankie Julie. Ek gaan kyk as ek sommer een van die liedjies ook sommer vir jou kan speel. En dan, een boodskap wat sê, die ouse stem klink nes jou neef, Leander White, sê hulle hier so. Dit is een vorige boodskap. Bye bye, dankie koekies ook vir die boodskap. Ons sal het so deurgee vir die technische span ook. Ons gaan een bykie verder gaan met die muziekjes ingeskakel natuurlijk op jou lekker luisterstasie. Stuur die boodskap deur 082 333

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Hallo.
2: Ah, Joe, is dat hier? Gaan het?
1: Goed, dankie jij.
2: Lekker, hoor je zo? Is je lustig gekeerd?
1: Dit klinkt baie lekker.

Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

kom loop net voorbij, jouw lekker heet mij verlei. Hebben voor mij. Onze gaan mogelijkheid krijgen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Die donker komt van buiten en cijfert door die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op de vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eerst vast was, versmelt tot blote skaries ten die meer. Ons dromen van gister wordt somber en sinister, want kijk, alles heeft een vastgestelde uur. Ons beplant torenblokken, maar die slopers is betrokken, en ons dromen is bloot skaries ten die meer. Met orgelgeleiding kom die voorspel tot die scheiding, maar is alles recht, die liefde.

Die donker komt van buiten en zij verdeert die ruiten. En ik gooi nog een paar kolen op die vuur. En mijn voeten en mijn handen wordt overkende landen.